0: De Cobra 6 is dit jaar krachtiger dan ooit. Met pieken tot wel 130 decibel evenaart het geluidssysteem van het Silverdome.
1: Let's go!

0: De Cobra 6 is dit jaar krachtiger dan ooit. Met pieken tot wel 130 decibel evenaart het geluidssysteem van het Silverdome.
1: Let's go!

0: De Cobra 6 is dit jaar krachtiger dan ooit. Met pieken tot wel 130 decibel evenaart het geluidssysteem van het Silverdome.
1: Let's go!

0: De Cobra 6 is dit jaar krachtiger dan ooit. Met pieken tot wel 130 decibel evenaart het geluidssysteem van het Silverdome.
1: Let's go!

0: De Cobra 6 is dit jaar krachtiger dan ooit. Met pieken tot wel 130 decibel evenaart het geluidssysteem van het Silverdome.
1: Let's go!

0: De Cobra 6 is dit jaar krachtiger dan ooit. Met pieken tot wel 130 decibel evenaart het geluidssysteem van het Silverdome.
1: Let's go!

0: De Cobra 6 is dit jaar krachtiger dan ooit. Met pieken tot wel 130 decibel evenaart het geluidssysteem van het Silverdome.
1: Let's go!

0: De Cobra 6 is dit jaar krachtiger dan ooit. Met pieken tot wel 130 decibel evenaart het geluidssysteem van het Silverdome.
1: Let's go!

0: De Cobra 6 is dit jaar krachtiger dan ooit. Met pieken tot wel 130 decibel evenaart het geluidssysteem van het Silverdome.
1: Let's go!

0: 6!
1: De Cobra 6 is dit jaar krachtiger dan ooit. Met pieken tot wel 130 decibel evenaart het het geluidssysteem van het Silverdome.
2: Let's go!

0: De Cobra 6 is dit jaar krachtiger dan ooit. Met pieken tot wel 130 decibel evenaart het geluidssysteem van het Silverdome.
1: Let's go!

0: De Cobra 6 is dit jaar krachtiger dan ooit. Met pieken tot wel 130 decibel evenaart het geluidssysteem van het Silverdome.
1: Let's go!

0: De Cobra 6 is dit jaar krachtiger dan ooit. Met pieken tot wel 130 decibel evenaart het geluidssysteem van het Silverdome.
1: Let's go!

0: De Cobra 6 is dit jaar krachtiger dan ooit. Met pieken tot wel 130 decibel evenaart het geluidssysteem van het Silverdome.
1: Let's go!

0: De Cobra 6 is dit jaar krachtiger dan ooit. Met pieken tot wel 130 decibel evenaart het geluidssysteem van het Silverdome.
1: Let's go!

0: De Cobra 6 is dit jaar krachtiger dan ooit. Met pieken tot wel 130 decibel evenaart het geluidssysteem van het Silverdome.
1: Let's go!

0: De Cobra 6 is dit jaar krachtiger dan ooit. Met pieken tot wel 130 decibel evenaart het geluidssysteem van het Silverdome.
1: Let's go!

0: De Cobra 6 is dit jaar krachtiger dan ooit. Met pieken tot wel 130 decibel evenaart het geluidssysteem van het Silverdome.
1: Let's go!

0: De Cobra 6 is dit jaar krachtiger dan ooit. Met pieken tot wel 130 decibel evenaart het geluidssysteem van het Silverdome.
1: Let's go!